0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hartelijk goedemorgen. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. En nou Mayoni, het is een hele bijzondere ochtend. Want dit is eigenlijk nog nooit gebeurd. Dat we de ochtendshow starten. Zo, Paul. Net daar, zo'n hele bijzondere wedstrijd.
3: Oh, ik denk, waar heb jij het over? Wat is er nou bijzonder vandaag? Het is 30 juni, het is niet per se een ja.
2: Ja, ik zit toch helemaal bij de wedstrijd vibe, dus jij bent wel heel kalm, kipkalm. Ja,
3: nee, maar goed, ik heb er gewoon doorheen geslapen. Dus
2: ja, dat is waar. Maar goed, we gaan het dus
3: jij bent de voetbalkenner een beetje. Nou ja, dat ben je niet, maar dat ben je wel een beetje geworden deze WK.
2: Nou,
3: ik heb bijna overal doorheen geslapen tot nu toe, dus sorry.
2: Ik vond het wel spannend. Dus jij weet nog van, nee, ik ga je zo bijpraten.
3: Ja.
2: Gaan we de ochtendshow doen natuurlijk. En verder hebben we de platenkast met voetballiedjes, ook leuk. WK-liedjes, dus liedjes die gemaakt zijn voor het WK voetbal. En dat is eens in de 4 jaar.
3: Ja.
2: En er zitten heel veel leuke liedjes bij. Dat je misschien denkt, oh ja, die of die of die. Nou, dat gaan we doen. Ik heb ook even de dagen van de week doorgenomen.
3: Mm-hmm.
2: Het is, even kijken, wat is het?
3: 30 juni vandaag.
2: Ja, dat weet ik. Maar ik zit vooruit te kijken.
3: Oh.
2: Aanstaande zondag, dan is het 5 juli. Dan is het bikini dag.
3: Oh. Nou, dan zal het vast wel weer lekker warm worden.
2: Dat denk ik ook, 30 graden. Morgen is het de dag van de komkommer. Dat is altijd lekker als het warm is.
3: Mm-hmm.
2: En vandaag, 30 juni, is het de dag van de kappers.
3: Ook belangrijk.
2: Ja, Nationale Kappersdag. En ik weet het nog, toen er corona was, weet je dat nog, Mayoni? Dat iedereen... Och, ik kan niet naar de kapper. Dat was opeens het belangrijkste beroep op aarde, zo'n beetje.
3: Ja, ik heb lange haren, dus ik heb daar geen last van. Bij jou was het natuurlijk een beetje anders, want jij hebt korte haren.
2: Er waren ook heel veel mamas die gingen opeens aan het knippen. Nou, dat ging wel eens mis.
3: Nou, ik ben sinds corona niet meer naar de kapper geweest. Ik heb het altijd zelf gedaan en het scheelt me een hele hoop geld en het is niet moeilijk.
2: Nee, dat is waar.
3: Maar zoals ik al zei, ik heb lange haren, dus voor mij is het niet zo moeilijk om te knippen.
2: Nee. Ja, knip. We gaan snel beginnen, want we hebben een hoop te doen. We hebben ook nog een leuke prijs. We gaan tickets weggeven voor een amusementspark. Nou, dat is mooi om in de zomer naartoe te gaan. Kortom, dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
3: En als allereerste vandaag met Fien en Teun.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens... Hé, hey, waar zijn jullie nou? Ah, daar zijn jullie weer. Oh, kijk, de schatkaart. Daar heb ik nog wel een goed verhaal over. Want de reus had op een dag deze kaart gevonden en zou schatrijk worden, dacht hij.
1: 5 stappen rechts. 1, 2, 3. Wat kwam er ook weer naar 3? 4 natuurlijk, hè. 1, 2, 3, 4.
2: Oh, sorry zeg.
1: Ga weg, ik kom voor de schat. Laat mij erdoor, of anders...
2: Shoot. Goed. Je mag doorlopen naar de schat. Maar eerst moet je 3 vragen beantwoorden.
1: Goed.
2: Maar als je ook maar 1 fout maakt, ga je weer naar huis.
1: Ja, schiet maar op. Vraag 1.
2: Vraag 1. Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Huh?
2: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Hoe moet ik dat nou weten? 10?
2: Fout. Wegwezen jij. Ruik ik dat goed? Staat er iets in de fik?
1: Ik ben er.
2: Oh.
1: Stomme draak.
2: Ja.
1: Bijna had ik de schat.
2: De schat?
1: Maar ik wist de vraag niet.
2: Wat voor vraag was dat dan?
1: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Oh.
1: Dat weet toch niemand? Alsof ik dat ooit al een keer gedaan heb.
2: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas? Zo moeilijk is dat toch niet? Goedemiddag.
3: Oh, hallo.
2: Ik kom voor de schat.
3: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Precies 1. Want met 1 hele grote druppel is het glas meteen vol. Dan kan ik niet naar de schat.
3: Stop. Oh. Ik stel 3 vragen. Wie is dicht als hij open is?
2: Laat me even denken. Wie is dicht als hij open is? Aha, ik weet het. De brug.
3: Waarom?
2: Als de brug open is, kan je er niet overheen lopen. Dan is de brug dus open, maar ook dicht.
3: Goed.
2: Geniaal.
3: Laatste vraag. Wat denk ik nu?
2: Wat denk ik nu? Dat is niet eerlijk. Hoe kan ik nou weten wat jij denkt?
3: Fout.
2: Nee.
3: Dat denk ik niet. Wegwezen jij.
4: In het bos, daar pluk ik bloemen. Tot een bos, tot een bos. In het...
2: Hey, jij gaat natuurlijk weer naar je grootmoeder.
4: Ja, maar eerst ga ik nog even naar de draak.
2: Voor de schat zeker. Dat lukt je nooit.
4: Oh.
2: Je krijgt 3 vragen, maar die laatste die raad je nooit.
4: Hey, uw staart brandt.
2: Wat? Oh ja. Au! Brand!
3: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas?
4: Ik weet het. 1. Als de druppel maar groot genoeg is.
3: Wie is dicht als hij open is?
4: Weet ik ook. De brug.
3: En? Wat denk ik nu?
4: Je denkt natuurlijk dat ik hier ben om de schat te pikken.
3: Ja?
4: Maar dat is helemaal niet waar. Ik kom hier voor jou. Kijk eens. Hier is een bosje bloemen. Omdat ik je zo aardig vind.
3: Wat ontzettend lief. Jij bent voor mij pas een echte schat.
4: Dankjewel. Gaan we dan straks knikkeren?
3: Ja, met parels uit de schatkist. En jij mag ze na afloop allemaal hebben.
4: Leuk! Dan maak ik er een parelketting van. Voor grootmoeder.
0: En zo kreeg de oma van Roodkapje die middag een prachtige parelketting. Gewoon omdat Roodkapje liever een nieuw vriendinnetje had dan een schat. En samen beleefden ze nog vele avonturen, maar dat...

0: De meeste liedjes die over dieren gaan, gaan dan toch vaak wel weer, hè? Over wilde dieren of over misschien wel honden, katten. Maar dit was een liedje over een krabbetje. Ja, die bestaan dus ook, die liedjes.
1: Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. En tussen de liedjes door het leukste of het grappigste nieuws. Mm. Nou, dat is dit op zich wel. Jij vertelde volgens mij gisteren... dat verhaal over K3, dat geluid uitviel.
0: Ja, ja, ja, dat klopt. Ja, daar hadden ze afgelopen week last van. Omdat het zo warm was. Ook in België dus. En dat ze dus begonnen waren met hun optreden. Op zo'n groot festivalpodium. En dan halverwege, ja, toen hield ineens de apparaat ermee op. Want de apparaten waren te warm geworden.
1: Nou, moet je nagaan. Dan zit er maar één ding op. Dat is gewoon, ja, als je in de zaal staat. Dan moet je gewoon je stem gebruiken. Moet je heel hard roepen of zingen.
0: Ja, maar dit was buiten. Dus dan moet je extra hard natuurlijk. Ja. Hè?
1: Deze man had ze kunnen helpen. Deze Australische man. Oh. Is namelijk de luidste man ter wereld. Een wedstrijd voor, hè?
0: En wat bedoel je dan? Met schreeuwen? Met praten?
1: Dat je zo hard mogelijk geluid kan maken met je stem. Ah. Nou, let op. Deze Australische man, die kan het allerhardst roepen, schreeuwen ter wereld. Hij haalde namelijk een volume van 122 decibel.
0: Zo.
1: Nou, dat is heel hard, kan ik je wel vertellen.
0: Ja, wat is daarmee te vergelijken? Brul van een leeuw misschien?
1: Nee, dat is net zo hard als een opstijgend vliegtuig of een kettingzaag.
0: Zo?
1: Ja.
0: Zo?
1: Ja. Hij is
0: zo, je zou dan maar naast zitten in de klas of zo, hè?
1: Ja, dat zal hij in de klas niet doen. Maar ja. Nee, hij is daardoor de luidste man ter wereld. En het komt goed uit, want hij is namelijk... Ja, ze zijn eigenlijk heel ouderwets. Stadsomroeper in Canberra. Dat is een plaats in Australië.
0: Ja.
1: Stadsomroeper had je vroeger, hè? Die ging dus...
2: Dames en heren, attentie, attentie. Het laatste nieuws.
1: Nou ja, kijk wat we nu op de radio doen. Dat je het nieuws vertelt. Dat was er in de middeleeuwen was dat natuurlijk nog niet. Had je geen radio.
0: Klopt.
1: En dan werd het nieuws dus door stadsomroepers verteld.
0: Ja.
2: Dames en heren, het laatste nieuws.
1: En dan moest je hard kunnen praten, zodat iedereen wist... Oh, dat is een stadsomroeper. Nou, dat doet hij nog steeds. Dus deze man heeft daar geen probleem mee. Misschien kan K3 daar nog wat van leren voor de volgende keer.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

0: een liedje van Mini Disco.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, daarmee komen we op de platenkast van Arnoud. Nou, dit is een beetje een ingewikkelde, want we hadden natuurlijk voetballiedjes, WK-liedjes. In de hoop dat het Nederlands elftal natuurlijk door zou gaan en aanstaande zaterdag zou gaan spelen tegen Canada. Maar, ja, misschien heb je dit gehoord of gezien. Nederland kan naar huis toe. Ja, ligt eruit. Ja, het was heel spannend. Het heeft tot rond 6 uur geduurd, de wedstrijd. En het is niet gelukt. Dus ik dacht, ja, we kunnen natuurlijk nog voetballiedjes draaien. Maar ik dacht, we moeten gewoon even iets heel anders doen. We moeten dit maar snel vergeten. En wat nou het leuke is voor de voetballers, ja, daar willen ze nu nog niet aan denken. Maar ook voor hen is het natuurlijk nu vakantie. Dus die gaan lekker hun koffertje pakken en op vakantie. En dan hebben we het over de

0: Lucilla Bellinga met de ijsjes op Hallo Kids Radio. Maar we blijven even bij het lekkere eten, want het is namelijk tijd voor...
1: die supergeheime 10 voor 7 prijsvraag.
0: En deze week maak je kans op tickets voor Amusementpark Tivoli. Een heel leuk pretpark in Gelderland. En daar kunnen we je gratis naartoe sturen. Maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. En dan had ik het net over eten, over ijsjes. En dat heeft een beetje te maken met de prijsvraag. Want we zijn elke dag op zoek naar een lekker stukje fruit. En dat doen we niet zomaar. Arnoud, daar hebben we een speciaal apparaatje voor.
1: Ja, de officiële. Dit is het Pimpampetrad.
0: Yep.
1: Ik zal hem even laten horen.
0: Zo. Ja, dat maakt wel herrie toch eigenlijk, hè? Ja.
1: Wacht, ik doe het even zo. Kun je het nog beter horen? Moet je luisteren?
0: Ja.
1: Oké, goed zo. Ik ga draaien. Ja. Daar rolt een letter uit. Mm-hmm. En met die letter moet je straks een stukje fruit gaan noemen.
0: Ja, zo hadden we gisteren bijvoorbeeld al de letter D van Daan. En toen hadden we bijvoorbeeld druif als goede antwoord. En elke dag hebben we dus een andere letter. Dus Arnoud, ik zou zeggen druiven.
1: Oké, take it away.
0: Oh, lange slinger. Oké, vertel. Welke letter wordt het?
1: Ik moet even de plopkap weer zo. Hoppakee, okay. Goed doen. Ja. De letter is de letter A.
0: Aha.
1: De A van Arnoud.
0: Oh, ja, inderdaad. Goeie. De letter A van Arnoud.
1: Nou, ja, daar ben ik geen stukje fruit.
0: Nee, maar ik heb er wel meteen al eentje in mijn hoofd. Dus ja, wij mogen natuurlijk niet meedoen met de prijsvraag.
1: Nee.
0: Maar dus, weet jij een lekker stukje fruit dat begint met de letter A van Arnoud? Stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want ja, we zouden het heel leuk vinden als we straks iemand in de uitzending hebben natuurlijk.
1: Nou, doe je best via hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en vul daar een stukje fruit in. Dat begint met de letter A. Heel veel succes!

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
1: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
1: Nu te zien in de bioscoop.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Zo, het is 7:07. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad. Allemaal een hele goede morgen. Het is de day after. Of nee, eigenlijk de nacht daarna. Of hoe noem je dat eigenlijk? Nederland moest natuurlijk vannacht spelen met het voetballen, ja.
2: Ja, ik had het al een beetje voorspeld. Het kan een latertje worden. En de wedstrijd eindigde toen de ochtendshow ongeveer begon.
3: Ja, ja.
2: Want het was een spannende wedstrijd. Ik moet ook zeggen, het was waar ze speelden was in Mexico. Het was hartstikke heet.
3: Ja.
2: En Cody Gakpo, de Nederlandse speler in het elftal, die scoorde de 1-0. Nou, daar was iedereen hartstikke blij mee. En toen zaten we in de 90ste minuut. Dat is, de wedstrijd duurt 90 minuten. Nou, iedereen dacht, hoppakee, kat in het bakkie, Nederland gaat door. Ja, toen scoorde Marokko. En dan ga je door, want je zit in een knock-out fase. En dan moet je nog twee keer een kwartier. Nou, niemand kon nog een bal trappen, dat zag je ook wel.
3: Ja, het was hartstikke warm. Niet alleen de Nederlandse spelers hadden het warm, de Marokkaanse spelers hadden het ook warm, zag ik.
2: Ja. Nou, wat ik wel mooi vond om te zien, want beide teams waren gewoon heel goed. Marokko was wel ietsje beter. Dat ze wel op een gegeven moment respect voor elkaar hadden. En dat ze elkaar hielp als de een kramp had, dan kon de ander helpen. Dus dat was wel heel lief ook weer. Maar lang verhaal kort. Nederland die kan de tickets boeken om naar huis te vliegen. Want ze hebben verloren.
3: Ja, dat is toch wel jammer. En dan hebben we deze week een hele leuke superhit die alles te maken heeft met het voetballen. En dan, ik had het nog gezegd, ik zeg, tijdens het muziekoverleg moeten we dat wel doen. En toen zei jij nog, ja, Nederland gaat winnen, dat komt helemaal goed. Gewoon zondag, dat wordt een kat in het bakkie.
2: Maar luister, ik heb goed naar jou geluisterd. Jij zei een tijdje terug, je moet manifesteren. Dus je moet de goede moed erin houden. En dat heb ik nu gedaan. Dus ja, weet je. Maar dit is ook het mooie aan sport. Want als je niet kan verliezen, is het ook niet spannend. Hè?
3: Dat is waar. Ja, dat klopt. Ja, maar het was wel leuk geweest, toch? Als we nog even een rondje door hadden gemogen.
2: Zometeen een uitgebreide terugblik. Let op.
3: Ja, want de helft lag nog te slapen. Dus die samenvatting is wel even nodig.

0: Het liedje van de koning spelen, Ola, Olé, Olé, op Hallo Kids Radio. Ja, het had zomaar een voetballiedje kunnen zijn. Maar ja, dat hebben we niet meer nodig nu. Is niet anders, toch?
1: Ik heb nog nooit, kan ik me herinneren, zo vroeg zo spannend een wedstrijd te zitten kijken. Nog voor 6 uur met strafschop en zo. Ja. Is weer eens wat anders natuurlijk.
0: Maar er zijn nu ook een hele hoop Nederlanders die balen. Die waarschijnlijk net zoals ik uiteindelijk ook. Ik dacht, ik ga niet opstaan. Dat ga ik niet doen. Ik ga mijn nacht daar niet voor opgeven. Ik kijk wel de volgende wedstrijd op zondag. Ja. Want die is om 7 uur. Ja, maar die hebben we dus nu niet gehaald. Dus ik denk dat er stiekem ook een hele hoop mensen... dachten, ik had toch op moeten blijven. Oh jee.
1: Ja, maar ook als je op was gebleven, had je niks veranderd aan de uitslag natuurlijk.
0: Dat is waar. Dat klopt.
1: En dan is het wel leuk om te kijken van voor welk team ben je dan? Nou, landen die doorgaan. Brazilië heeft gewonnen van Japan. Was niet makkelijk, maar dat hebben ze wel gedaan. Paraguay heeft gewonnen van Duitsland. Dus Duitsland, die gaan ook al naar huis.
0: Nou, hadden ze ook niet verwacht met z'n allen. Nee. Daar dachten ze echt van dat hij toch wel tot de halve finale zou komen.
1: Ja. Dus wie gaan er nog meer door? Portugal, Frankrijk, Spanje.
0: Ja, dan moeten er nog een paar wedstrijden gespeeld worden, dat klopt.
1: Ja, en je hebt natuurlijk Argentinië met Lionel Messi.
0: Ja.
1: En je zal toch zien dat het in de finale toch weer wordt Portugal-Argentinië. Dus Lionel Messi tegenover Cristiano Ronaldo.
0: Dat zou wel leuk zijn. Dat zou wel
1: een gedroomde finale zijn natuurlijk.
0: Ja,
1: hè? Dus,
0: absoluut.
1: Ik was net even aan het kijken. Als ik dan niet meer voor Nederland ben, voor wie ben ik dan? Nou, voor Zwitserland? Nee, kan niet. Doe niet meer mee. Voor Slovenië? Nee, zijn eruit. Tsjechië? Doe niet mee.
0: België doet nog mee, toch?
1: Maar zou die ver komen?
0: Geen idee, maar goed.
1: Wij als voetbalkenners, hè?
0: Ja.
1: Laten we ons maar bezighouden met dingen waar we wel verstand van hebben. Dat is bijvoorbeeld smikkelen.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, dat is dan toch net een beetje makkelijker, hè? Om dan even lekker te gaan kijken naar de ontbijttip. En ik dacht... qua ontbijttip wilde ik toch, ook al heeft Nederland verloren met voetballen, wilde ik toch iets doen met de kleur oranje. Vond ik dan wel zo leuk.
1: Dat vind ik wel leuk, want kijk, ondanks dat Nederland al verloren heeft, mogen nog steeds trots zijn op het elftal, maar ook op het Koningshuis en oranje natuurlijk, want dat is een beetje de nationale kleur.
0: Ja, daarom. Dus nou, wat hebben we nodig voor de kleur oranje bij het ontbijt? Dan hebben we onder andere nodig een sinaasappel. En we hebben dit keer de sinaasappel nodig op 2 verschillende manieren. Je hebt namelijk de schil nodig, dus de buitenkant. En het sap aan de binnenkant. Want we gaan namelijk een soort... Ja, hoe leg ik dit nou weer uit? Het is geen jam. Want er moet namelijk kaas in. Maar het is ook niet echt chocoladepasta of zo. Laten we het even een sinaasappelkaassmeerseltje noemen. Ja, ik heb geen idee hoe je dit moet noemen. Maar dat is het wel, want we hebben namelijk nodig een boterham die je lekker roostert. En dan dus een blender waar je het een en ander in gaat doen. Want Arnoud, jij had het gisteren over monchou. Dat is natuurlijk een beetje zoetige kaas die vaak gebruikt wordt in taart bijvoorbeeld. En gisteren hadden we al een tip over cottage cheese. Dus toen dacht ik, nou dan doen we dan vandaag de monchou. En dan gaan we dus zo'n pakje monchou, wat een beetje lijkt op een soort pakje boter. Dat doe je in de blender. Daar doe je een sinaasappel bij persen. De schil van de sinaasappel gaat erbij. Een klein beetje honing en een beetje kaneelpoeder. Nou, dan gaat vervolgens de deksel erop. Gaat die goed door elkaar husselen. Stel je voor, de monchou is eigenlijk nog een beetje te hard. Want hij ligt in de koelkast normaal gesproken natuurlijk. Dan zou je dit ook gewoon met een lepel kunnen doen. Hè? Dat je het in een bakje doet. En dat je zo'n spatel hebt. Waar je normaal gesproken beslag wel eens mee door elkaar husselt. Dat kan dan ook. Want je wil uiteindelijk dat die smaak van die sinaasappel helemaal door het monchou wordt heen gehaald. Dat het een soort klein beslagmengseltje wordt. En dan wordt die dus, als het goed is, een beetje licht oranje.
1: Oh ja, dat snap ik.
0: Ja, want dat komt dus door de honing, dat komt door de sinaasappelsap. En natuurlijk door de schilletjes van de sinaasappelsap. Wel belangrijk trouwens, bedenk ik me nu. Als je de sinaasappel gaat raspen, dat kan gewoon met zo'n kaasraspding. Doe hem wel even van tevoren goed wassen en controleren of er geen sticker op zit.
1: Dat zit er wel eens op.
0: Dat zit er wel eens op. Het zou een beetje stom zijn als dus een sticker in de blender komt te zitten. Dat wil je niet hebben natuurlijk. Nou, dus als je dat allemaal gedaan hebt en de blender is aangeweest, dan heb je je lekkere smeerseltje af. En dan kan je gewoon met een lepel of met een mes een grote dikke laag op je geroosterde boterham doen. En dan heb je een heel lekker sinaasappel ontbijtje. Want de meeste mensen eten bijvoorbeeld sinaasappels los. Of in de vorm van sinaasappelsap. Maar sinaasappelenbrood, dat hoor je niet zo vaak.
1: Nee, maar nu wel. In de ochtendshow, dinsdagochtend. Oranje, de kleur van voetbal. Het is niet helemaal gelukt, maar wel een lekker ontbijtje.

0: Bamboo Bill samen met Jungle Jack op Hallo Kids Radio. Arnoud, jij had ons een uitgebreide samenvatting beloofd van vannacht.
1: Ja, niet van de hele wedstrijd. Die heeft in totaal 120 minuten geduurd. Zo. In de bloedhitte in Mexico. Nou, daar moet je maar aan gaan staan. Dat is best pittig. Tijdens de wedstrijd scoorde Nederland. Dus stonden op 1-0. En toen was het dus de 91ste minuut. Nou, dan is de wedstrijd bijna afgelopen. Dan moet je gewoon met z'n allen eigenlijk voor het doel gaan staan. En geen bal meer binnenlaten. Maar ja, dat kunstje heeft Nederland niet goed onder de knie. Ja. Nee, maar ze verspelen vaak in het op het laatste toch weer. Dat is heel zonde. Want eigenlijk was alles klaar om naar de volgende wedstrijd te gaan. Maar ja, dat lukte niet. Toen kwam de verlenging. Dan is iedereen een beetje op. En dan. Ja, dan moet er toch een uitslag komen. Dan gaan ze dus die strafschoppen doen. En wat betekent dat? Dat je 5 keer in het doel van de ander moet schieten.
0: Ja.
1: Om en om. Hè? Dus misschien heb je het wel gezien. Of heb je dat eerder wel eens gezien. Nederland begon met Teun Koopmeiners. Nou, die schoot hem er keurig in. Toen was het 1-0. Toen kwam daar Neil El Ayouni. Ja, ik spreek dat vast niet goed uit. Maar die was van Marokko. Die schoot hem bam tegen de lat aan. Dus dat zag er goed uit.
0: Spannend.
1: Ja, toen gingen we naar, even kijken, Justin Kluivert. Zo grappig, dat is de zoon van Patrick Kluivert. Die ook in het Nederlands elftal speelde. Die scoorde ook niet, die schoot hem tegen de paal. Nou, toen werd het spannend, want toen kwam Soufiane Rahimi. En daar gaan we.
2: 11 meter. Bart Verbrugge.
1: Nee, dat was zo zonde. Hij hield hem vast en hij schiet hem eigenlijk zelf achter met zijn hak het doel in.
0: Oh, wat erg. Oh jee toch. Toen ja, anders hadden we gewonnen natuurlijk. Ja.
1: Wout Weghorst, namens Nederland.
2: Is het mogelijk? Via zijn hak. Wat een pech. Wat een onwaarschijnlijke pech. Zo is nog nooit gezien.
1: Nee, dat was bijzonder. Nou, Wout Weghorst, namens Nederland, die stond er goed voor. Fluitje.
2: Ja, heel cool. En nu ook. Daar zit echt geen spoortje van onzekerheid in.
1: Nou, dan gaan we naar
2: Nederland. 2-1 voor, gelijkmakende beurt. Marokko, het had er een stuk mooier uit kunnen zien. Als telt niet. Talbi van die voorzet.
1: Van Marokko, hè? Gaat hij.
2: Nu van 11 meter. Dat is uitstekend binnengeschoten.
1: Nou, dan gaan we weer naar Nederland. Quinten Timber, die staat klaar en die moet schieten.
2: Nu Olympique Marseille.
1: Namens Nederland.
2: Timber. Oh, nee.
0: Ja, en dan beginnen ze dus weer opnieuw, hè? Net zolang totdat Hakimi de andere helft meer dingen gedaan heeft, toch?
1: Nee.
0: Niet?
1: Dan gaan we naar Marokko.
2: Het is te vroeg om te wanhopen, maar het ziet er niet geweldig
1: Hakimi.
2: Uit. Hakimi. Verbrugge doet het. Oh, Hakimi ook op de paal.
1: Ja. Nou, dan gaan we weer naar Nederland.
2: Wat is dit voor serie, zeg?
1: Ja, dit is heel bijzonder.
2: Een hele rechte aanloop.
1: Nederland moet scoren nu.
2: Boulou. Staat nu recht op de bal. Daar. Sommerveld. Nee.
1: Ook niet.
2: Komt hem op de vuist van de keeper.
1: Nou, dan komt de laatste van Saibari namens Marokko. Ja, als hij hem scoort, ja, dan heeft Marokko natuurlijk gewonnen.
2: Marokko. Saibari. Of toch Verbrugge. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door en gaat spelen zaterdag in Houston tegen Canada.
1: Ja, dat is toch jammer, hè? Maar het was wel heel spannend. Ja, allebei vijf keer geschoten. En ja, Nederland gewoon net eentje te weinig. Dus dan, ja, dan verlies je. En dan zit er niks anders op dan naar huis te gaan. Ik dacht eigenlijk, ja, wat voor liedje hoort daar nou bij? We hebben natuurlijk ook nog de superhit straks. Maar ja, om het even samen te vatten.
3: Dat was het dan alweer, tot de volgende keer.
1: Ja, zo is het ook, hè?
0: Ja, maar goed. Ja, aan de andere kant, kijk, weet je, het WK is natuurlijk, wat is het, 1 keer in de 4 jaar? Dus, nou ja, dan moeten we maar gewoon hopen dat het over 4 jaar wel weer beter gaat. Enige nadeel is natuurlijk alleen wel, ja, kijk, Virgil van Dijk, de aanvoerder van Nederland, die had gezegd, ja jongens, dit is mijn laatste WK. Dus ja, die zal er dan niet meer bij zijn. Ik weet niet, het EK komt natuurlijk over 2 jaar al. Hopelijk dat Nederland er dan wel gewoon bij is. Ja, ik weet niet of Virgil van Dijk er dan nog wel bij zal zijn. Maar er zijn natuurlijk ook een hele hoop spelers, ja, die we vast en zeker dan nog wel terug gaan zien. Want ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje van de leeftijd af. Hè? En hoe goed ze blijven voetballen, dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
1: Zeg, ja, we gaan naar de superhit, Mayoni.
0: Ja, dat wilde ik net zeggen. Want dat spelen is allemaal superbelangrijk. De WK, dat is dus over 4 jaar weer de volgende ronde. Dan trouwens in Europa. Maar dat WK, ja, daar worden elk jaar leuke liedjes voor gemaakt. Dit jaar was natuurlijk Samuel Welte een van de grootste hitmakers van dit jaar. Wat betreft het voetballen. Alleen, ja, dat is dus nu de superhit van deze week. Dat is de eerste keer dat Samuel Welte hem te pakken heeft. Dus we dachten, ja, om dan tegen hem te zeggen, ja, nee, sorry, maar ja, Nederland ligt eruit, dus de superrit van jou, die halen we er ook uit, vonden we niet zo aardig richting hem. Dus wat, het is namelijk wel gewoon een leuk liedje. Dus we doen gewoon even deze week alsof Nederland toch nog wel een beetje meespeelt. En dat we met z'n allen toch nog even lekker kunnen zingen met Samuel Welte op zijn grote hit.
1: De leeuw komt eraan.
4: De leeuw komt eraan.
1: Van Samuel Welte is deze week de Oranje Superhit bij Hallo.

0: Nou ja, de volgende keer kunnen we misschien wel weer opnieuw gebruiken. De leeuw komt eraan. Het einde van het WK is in zicht. Maar gelukkig niet het einde van vandaag. Want ja, het is pas 7:30. Rustig aan.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ik kan je wel vertellen wie er nog niet jarig is. Dat is de bondscoach. Want die moet natuurlijk uitleggen waarom Nederland daar weer uit ligt.
0: Ja, dat klopt.
2: Die is nog even niet jarig. Ja. Ik heb het ook even gecheckt hoor. Koeman is vandaag inderdaad niet jarig.
0: Kijk aan.
2: Ja, goed.
0: Het is vandaag natuurlijk 30 juni. En elke dag zijn er andere jarigen. Dus ja, het had zomaar gekund.
2: Ja, even kijken. Wie zijn er vandaag jarig? Bastiaan Ragas, een bekende zanger en presentator. Die is vandaag 55 geworden. Tim Klein, een bekende DJ van een andere radiozender. 47. Wie hebben we nog meer? Peter Pannenkoek. Dat is iemand die heel veel grapjes op een podium vertelt.
0: Ja.
2: Die is vandaag 40 geworden. En wie ook 40 is geworden, is Jamai.
0: Die is van... Van Idols, toch? Ja, inmiddels natuurlijk van heel veel andere dingen op tv. Maar daar is hij ooit bekend mee geworden, toch?
2: Ja, je had Jim en Jamai. Die stonden lang geleden samen in de finale van Idols. Maar Jamai is tegenwoordig zanger. Hij is musical acteur en vaak op tv. Hij presenteert heel veel tv-programma's.
0: Ja, hartstikke leuk natuurlijk om voor al die mensen natuurlijk even te gaan zingen. Maar Arnold, ik heb ook even stiekem nog snel gekeken op onze verjaardagskalender. En ik zie dat daar een jarige op staat die nog een beetje jong is, maar wel alvast leuk is om te benoemen. Dat is namelijk Alex, die wordt vandaag 2.
2: Oh, Alex, wat leuk. 2 jaar. En nu al een beetje betrokken bij Hallo Kids Radio.
0: Ja,
2: misschien we volgend jaar dan kunnen gaan bellen.
0: Nou, kijk, het leuke is, het is namelijk een berichtje van de grote zus. Noah, wat Noah zegt. Goedemorgen, mijn broertje Alex is vandaag 2 jaar geworden. Zouden jullie voor hem willen zingen? Dan doen wij hartstikke hard mee. Nou, dat is toch leuk om te doen.
2: Dat is ook zo. We gaan
3: Hallo
2: zingen voor
3: Kids
2: Alex.
3: Hallo Kids Radio.
0: Oh, dan moet ik natuurlijk wel het goede liedje aanzetten. Ja, dat is deze.
2: We zijn een beetje in de war door het voetbal heen natuurlijk.
0: Ja, maar dat kan gebeuren. Het was een lange nacht. Of een korte, hoe je dat ook wil noemen.

0: Maria.
1: Ja, ja, ja.
2: Hip, hip, hip. Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Alex van 2 maakt er een hele leuke dag van.

0: heerlijke muziek van K3 op Hallo Kids Radio. En Arnoud, nou ja, we hebben ook altijd vrolijk nieuws. Hè, als het te maken heeft met de prijsvraag. Want die zijn altijd leuk om te winnen.
1: Ja, maar natuurlijk is dat zo. En nou, over die prijsvraag gesproken, Marjoni. Die spelen we altijd om iets voor zeven.
0: Ja, voor de eerste ronde. En nu is het de herhaling. Ja,
1: en dan is het de geheime 10 voor 7 prijsvraag. Nu is het tijd voor de herhaling. En wat kun je vandaag winnen? Daar moeten we even mee beginnen.
0: Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Ja. Bijvoorbeeld voor in het weekend of in de vakantie. Want ik heb hier namelijk tickets liggen voor amusementpark Tivoli. Dat is in Bergen en Dal. En daar hebben ze allemaal leuke attracties voor de wat jongere kinderen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om naartoe te gaan. Vooral als je gratis naar binnen mag, hè?
1: Nou. Dat is superleuk. Wil je dat winnen? Daar moet je wel wat voor doen.
0: Ja.
1: En wat je daarvoor moet doen, dat hoor je nu.
0: Ja, dat is namelijk even een prijsvraag beantwoorden. Arnoud, jij hebt vanochtend aan het pimpampetrad gedraaid. Daar kwam een letter uit. En wij zijn de hele week op zoek naar een bepaald soort stukje fruit. Maar dus elke dag met een andere letter. Vandaag zijn we op zoek naar het stukje fruit wat begint met de letter A van Arnoud.
1: Ja, een stukje fruit. En ik ben het niet. Dus een stukje fruit, dat begint met de letter A. Ik zit even te denken. Weet ik wat? Ik kom er even niet op.
0: Nou, deze is volgens mij niet zo moeilijk. Want ik heb er al 3 in mijn hoofd.
1: Al 3?
0: Ja, met de letter A.
1: Even kijken. Oh ja,
0: gisteren was die moeilijker. Vandaag is wel...
1: Ja. Maar jij zegt 3, maar je hoeft er maar 1 in te sturen. Hè?
0: Absoluut.
1: Dus, een stukje fruit met de letter A. Wil je meedoen en weer die prijs winnen voor het fantastische Park Tivoli vlakbij Nijmegen? Ga dan naar de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en vul daar je naam in en je goede antwoord. Dus een stukje fruit met de letter A.

0: op, oftewel DutchTuber op Hallo Kids Radio. Tijd voor een duik in de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, Arnoud, vertel.
2: Nou ja, vertel. We hadden heel leuk bedacht. Ik tenminste, ik dacht, nou, dan doen we de hele week voetballiedjes, WK-liedjes. Want een beetje manifesteren. Dus de hoop erin houden dat Nederland door zou gaan. Het liep vanochtend ietsje anders dan gepland.
1: Ja.
2: En Nederland ligt eruit. Dus ik dacht, we moeten dit maar even snel vergeten. Dat wil trouwens niet zeggen dat het WK gaat gewoon door. Hè? Dus we kunnen uiteindelijk vanaf morgen alsnog zeggen, joh, we doen leuke WK-liedjes. Maar daar moet ik even goed naar kijken of dat kan. Want om nou nog oranje liedjes te draaien, dat is een beetje gek.
0: Ja. Dus wat gaan we dan nu draaien?
2: Nou, ik dacht, ik moest een uurtje geleden even wat verzinnen. Ik dacht, nou ja, kijk, het Nederlands elftal gaat... Ja, vandaag, morgen, ze gaan naar huis toe. Dan komen ze aan op Schiphol. Eventjes naar huis. En dan gaan ook zij op vakantie natuurlijk. Dus ik dacht, nou, dan is het thema voor vandaag maar even vakantie. Want ook voor alle kids van Nederland staat de vakantie voor de deur, hè?
0: Ja, dat klopt. Noorden is als eerste aan de beurt. En die hebben komende vrijdag al vakantie.
2: Nou, dan gaan we naar het ultieme vakantieliedje. We hebben een uurtje geleden had ik Cliff Richard, oud liedje. We're going on a summer holiday. Nou, holiday, ja, dat is het Engels woord voor vakantie. Je mag hem vast aanzetten, want we gaan luisteren naar de allereerste single van Madonna. Nou, ze zeggen wel eens de eerste, de beste. Of dat ook zo is, nou, zou zomaar kunnen. Dit is Holiday.

0: release blog speciaal voor Timmy, want die wilde graag dat liedje horen. Landen op Ibiza. Nou, dat is een eiland waar veel Nederlanders altijd op vakantie gaan. Dus ja, wel leuk om daar dan een liedje over te maken.
1: Nou, dat zeg je zomaar eventjes helemaal goed. Ibiza, ja, ik ben er nog nooit geweest. Dat hoort bij Spanje. Maar het schijnt een heel leuk eiland te zijn. Goed, we gaan bellen met iemand die heeft meegedaan met een geheime 10 voor 7 prijsvraag. Let op.
0: Spannend. Even kijken of er vandaag wordt opgenomen. Gisteren kregen we namelijk de voicemail. Dus ik hoop dat we vandaag wel iemand aan de telefoon hebben. Hallo, goedemorgen met Arne Tomeoni van de radio.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
2: Dat klopt, die zit hier voor me.
0: Aha, en wie is dat?
2: Dat is Nora.
0: Nora, goedemorgen Nora, met de radio.
2: Okay, ik zet je even op de luidspreker.
0: Oh, dat is wel handig, anders kan ze me niet horen natuurlijk, ja.
2: Nou, dan gaat ie, roep maar.
0: Hoi Nora, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg, Nora, jij hebt meegedaan met de prijsvraag. En daarom bellen wij natuurlijk, want misschien dat we jou wel naar dat hele leuke attractiepark Tivoli kunnen sturen. Maar ik vroeg me even af, Nora, neem jij wel eens fruit mee naar school?
3: Ja.
0: Ja, en wat neem je dan altijd mee?
3: Ik denk komkommer.
0: Komkommertjes, oh dat is ook hartstikke lekker om mee te nemen natuurlijk. Ja, ja. En doe je dat dan in een zakje of zit het in een broodtrommel?
3: In de broodtrommel,
0: ja, dat is wel slim. Dan komen er geen deukjes in natuurlijk. Dan smaakt die komkommer veel lekkerder. Ja, zeg, oh, nou, dat is lekker dat dan meegaat naar school. Maar Nora, wij waren op zoek vandaag naar ook een stukje fruit. Maar niet met de letter K van komkommer. Maar met de letter A van Arnoud. Weet jij daar een goed stukje fruit voor? Wat begint met de letter A?
3: Appel.
0: Een appel hoor ik heel hard. Dus even horen of de winnaarsmuziek het daarmee eens is. Ja!
1: Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Want ik zat zelf met aardbei en mayoni. Het liedje wat we net draaiden over de fruitshake. Daar zat de A van ananas in.
0: Oh ja, had ook nog gekund.
1: Aardbei, ananas, maar appel is helemaal goed. En dat betekent...
0: Ja, Nora, je hebt gewonnen! Ben je er blij mee, Nora? Ja.
2: Vond je het leuk?
0: Ja, dat dacht ik vast en zeker ook wel. Zeg Nora, wij gaan ervoor zorgen dat jij binnenkort naar dat leuke pretpark kan. Tivoli, vlakbij Nijmegen. En Nora, kan ik dan met jou afspreken dat je dan even daarna een berichtje stuurt via de Hallo Kids radiotelefoon hoe je het vond? Want een groot leuk pretpark natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja, nou helemaal goed. Dan ga ik met papa regelen dat ik precies weet waar ik de tickets naartoe moet sturen. En dan, vandaag moet je wel naar school, toch?
3: Ja, en ook, weet je, we gaan naar een pretpark met springkussens.
0: Oh, kijk eens aan. Ook nog vandaag dan. Dan heb je dubbelfeest. En lekker vandaag naar een pretpark met springkussens. En dan binnenkort nog een keer, omdat je dat gewonnen hebt bij Hallo Kids Radio. Nou, Nora, dan wens ik jou vandaag extra veel plezier met het leuke pretpark met al die springkussens erbij. En dan zeg ik gewoon alvast tot de volgende keer op de radio.
3: Tot de volgende keer.
0: Doei! Dat was Nora, pas 4 jaar oud. En die ging er gewoon vandoor met de tickets voor pretpark Tivoli. Hartstikke leuk natuurlijk om naartoe te gaan. En het mooie is, ja Arnoud, ik weet niet of je het toevallig gezien hebt, hè, maar morgen is nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Ja, je bedoelt, ja, morgen is het woensdag natuurlijk. Dan geven we gewoon weer nieuwe tickets weg.
0: Absoluut.

0: Nou, we gaan lekker door alsof er niks aan de hand is. Zouden er nou luisteraars zijn die best wel een beetje teleurgesteld zijn, Mayoni?
1: Wat bedoel je? Dat ze niet gewonnen hebben?
0: Met het voetbal vanochtend.
1: Oh, ja, ik dacht dat je bedoelde omdat Nora met de prijs vandoor ging. Want er hebben natuurlijk heel veel kinderen meegedaan. Maar,
0: ja, dat kan ook. Ja.
1: Morgen, zoals ik al zei, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Morgen weer gewoon een nieuwe prijsvraag. Maar ja, wat betreft voetbal, ik denk het wel hoor. Ja,
0: het is toch gek. Ja, ik vind het toch gek. Want normaal gesproken zijn we dan gewend dat je dan... Dat je dan s'avonds naar voetbal kijkt. En dan weet je voor het slapen gaan of je verloren of gewonnen hebt. We hebben wel eens gezegd, fijn als die wedstrijden wat eerder zijn. Nou, aanstaande zaterdag was perfect geweest om 7:00. Nou, dat gaat dus niet door.
1: Nee.
0: Ja, die wedstrijd gaat wel door, maar Nederland staat er niet in.
1: Nee.
0: En nu begin je eigenlijk de dag met zoiets. Ja, dat is een beetje
1: slecht
0: gek
1: nieuws.
0: Toch? Hè?
1: Ja.
0: Ah joh, ja. We spelen lekker door. We hebben de bingomolen en die gaat elke dag door. Een liedje van Kinderen voor Kinderen. We gaan het draaien, maar jij moet even draaien en dan weten we wat het is.
1: Ja, ik was al begonnen. Nou. Ik denk, het duurt lang.
0: Ja, sorry.
1: Even kijken, vandaag nummertje 17.
0: Even kijken, nummer 17 op de lijst, dat is het liedje. Ah, dat gaat over de baas zijn.
1: Oh, als ik baas zou zijn van het journaal.
0: Dan... Had gekund. Nee, als ik minister-president zou zijn. Dus de baas van het land.
1: Aha, ken ik niet. Jij wel?
0: Nee. Nou ja, je komt erachter als je me aanzet, hè.
1: Oh, dit klinkt wel als een nieuwer liedje, hoor je dat? Zo'n gitaar erbij.
0: Ja. Dus eigenlijk zeggen ze als ik Rob Jetten zou zijn.
1: Oh ja. Wow.

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dikkie Dik viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
4: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dik, Dikkie, Dikkie Dik.
3: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
4: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
3: Nu te zien in de bioscoop.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is 8:08. Goedemorgen. En of moet ik zeggen goeienacht? Want ik kan me voorstellen, als je naar voetbal hebt zitten kijken, dat je nu wel een beetje met slaperige oogjes denkt, nou, ik zou eigenlijk wel naar mijn bed willen.
0: Ja, ik denk ook eerlijk gezegd dat er vandaag een hele hoop mensen vroeg gaan slapen.
2: Vanavond?
0: Ja, vanavond.
2: Denk ik ook, ja. En ik denk dat stiekem toch wel veel mensen vroeg zijn opgestaan. Misschien niet om 3 uur al, maar zeker om 4 uur. Om toch die wedstrijd te kijken. Nou, dat was spannend. Want pas rond 1:00 of 6:00 was daar de ontknoping. En het was spannend. Je kreeg die penalties, hè, dus die schoppen op doel. En het spannendste moment, ik pak hem toch wel even erbij. Dat was toch wel dat doelpunt wat werd tegengehouden. En dat werd tegengehouden door de keeper, Bart Verbrugge.
3: Nu van 11 meter. Bart Verbrugge. Heeft hem! Nee! Heeft hem niet!
2: Ach, dit was zo jammer. Hij had hem en toen toch weer niet. En als hij hem wel had vastgehouden, had Nederland misschien wel doorgegaan. Ja, je weet het allemaal niet, hè?
0: Nee, ja, maar goed, weet je, dat is het ook, hè? Een bal is rond. Dus kijk, een vierkant, als je die vastpakt, dan kan die als goed is niet meer wegrollen. Maar met een bal kan dat natuurlijk wel gebeuren.
2: Nou, de bal is rond en de maan is dat deze week ook. Volle maan. Maar het is een hele bijzondere maan. Het is namelijk deze week de aardbeienmaan.
0: De wat, hè?
2: De aardbeienmaan.
0: Nooit van gehoord.
2: Nou, dan moet je maar eens even vanavond naar boven kijken. Het is hartstikke mooi. Gisteravond en vanavond is die te zien, de aardbeienmaan. Hartstikke rond en rood. Ja, dat is heel bijzonder. Dus vergeet lekker dat voetbal. Vanavond niet vergeten om naar de aardbeienmaan te kijken. Hoog in de lucht. Want dat zie je eigenlijk nooit. Dus die is een beetje oranje-rood. Maar misschien wel voor het Nederlands elftal. Ja, dan kan het ook.
0: Ja, ja, ja. En dan moet je het vooral niet verwarren met de zon. Hè? Want de zon die ziet er toch net een beetje anders uit. Niet dat je dan denkt om 9:30 's avonds, is die opnieuw gaan schijnen. Wat gebeurt er nou?
2: Nee, dat is niet zo.

0: Dat was muziek van Alex Warren, een grote artiest die regelmatig te vinden is in de top 40 en daarom ook af en toe bij ons op de radio. Alleen ja, Alex Warren is wel ietsje te oud voor het naar schoolalarm, denk ik.
1: Ik weet niet hoe oud Alex Warren is. Ik denk dat hij jonger is dan dat je verwacht.
0: Ja, maar toch denk ik niet dat hij nog naar school hoeft, denk ik.
1: Nee, dat is ook wel weer waar. Ik zit even te kijken. Hij is geboren in het jaar 2000. Dat betekent dat hij nu 25 jaar is.
0: Aha, ja, dan ben je meestal wel klaar met school. Maar goed, we zouden het een keer kunnen vragen. Heeft hij met ons mee wil doen voor het naar schoolalarm? Maar ja, we kunnen hem niet nu bellen. Dat gaat niet, want dan zijn we echt te laat. We moeten echt iedereen nu naar school sturen. Niet pas over 10 minuten.
1: Nee, ja, we kunnen wel bellen. Het enige punt is, dan heb je wel zijn telefoonnummer nodig.
0: Ja. Ja, dat is waar. Ja, en hij woont natuurlijk in Engeland. Dus dan moet je weer... die ligt misschien nog te slapen, joh. Want daar zit een tijdverschil tussen. Oh ja.
1: Nou, dat is voor een andere keer. Dat gaan we nu niet doen.
0: Nee, maar we gaan dus nu wel iedereen naar school sturen. Hè? Dat moeten we wel even regelen.
1: Maar natuurlijk gaan we dat doen. We hebben het naar schoolalarm. Ik ga eventjes het erbij pakken. Tenminste de megafoon. Want dat is altijd fijn om hem aan te kunnen zetten. Mm. Nou, een lekkere schooldag. Waarschijnlijk even nababbelen over de wedstrijd natuurlijk.
0: Absoluut.
1: Goed. Dat is sport. Hè? Alles gaat door. En het leuke is om dat WK gewoon te blijven volgen. Want dat is best wel spannend. En dan kun je bijvoorbeeld eventjes nadenken. Oké, voor welk land ben je dan vanaf nu? Is dat Marokko? Of is dat België? Of Engeland? Of Frankrijk, Spanje.
0: Je hoeft niet iedereen op te noemen, Arnoud. Want anders duurt het steeds langer voordat we iedereen naar school kunnen sturen. Dus we moeten wel even een beetje vaart maken. Ja.
1: Nou, dan ga ik de megafoon aanzetten. Klik. En veel plezier vandaag op school. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: Luna Sabella is inmiddels alweer een paar jaar bezig met het maken van muziek. Het begon allemaal met de start van het Junior Songfestival. Dat won ze in 2022. En inmiddels zijn we alweer 4 jaar verder. En staat ze dus volgend jaar voor het eerst in zo'n kei grote zaal. Namelijk in de AFAS Dome in Amsterdam.
1: Ja, nou ja, mensen zullen zeggen zo, die komt uit Brabant. Want je zei een kei grote zaal. Ja, dat vind ik grappig hoor. Maar dat zeg je natuurlijk in Brabant. Hè?
0: Ja, maar hoe zou jij het zeggen dan? Want jij komt niet uit Brabant.
1: Nee, ik zou een hele grote zaal.
0: Ja, oké, maar goed.
1: Ik heb geen dialect. Nee, zou ik dat zeggen.
0: Maar gebruik jij nooit het woord kei? Dat geloof ik niet.
1: Nou, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk lang bij de Efteling gewerkt. En dan probeer ik dat wel eens. En dan begonnen mensen altijd te lachen. Dus zeiden ze, doe nou niet, Arnoud. Je bent geen Brabander.
0: Ja.
1: Dus dan moet je het ook niet gaan nadoen natuurlijk. Hè?
0: Ja, goed punt. Nou goed, dat was even een klein lesje topografie. Nu gaan we door met heel wat anders natuurlijk. Naar Sprookjesboom. Ja, die heeft niet echt een dialect volgens mij.
1: Nee, alhoewel die ook in Brabant staat. Ja, het is niet anders. De Sprookjesboom staat in Kaatsheuvel in het Sprookjesbos. Maar ik heb Sprookjesboom nog nooit betrapt op een accent.
0: Nee, ik ook niet. Maar goed, misschien dat we dat gewoon nu gaan doen. Je weet het niet. Ik bedoel, hij is zo meteen aan de beurt voor een verhaaltje. Dus het zou zomaar kunnen.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De ezel mopperde er weer op los.
1: Ah, ik sta hier maar en ik sta hier maar. Altijd alles hetzelfde.
2: Dag, ezelke.
1: Ik zou zo graag eens op reis gaan.
2: Pak dan die koffers, hè, en ga.
1: Ah, hé, je weet goed genoeg dat ik hier niet weg kan. Ik sta vast op deze steen.
2: Ja, misschien vind je ooit iemand die zo sterk is dat hij u rond kan dragen.
1: Maar, ja, maar zo iemand ken ik.
2: Huh? Echt?
1: Ja, jij. Jij bent zo sterk. Ja, jij kan me dragen.
2: Oh, nee, zet dat maar uit uw ezelskopje.
1: Mijn lieve reus. Jij bent zo sterk. De sterkste van het Sprookjesbos.
2: Ja, dat is waar.
1: Oh, prachtig hier. Kijk daar, een boom.
2: Ik ga niet meer, hoor.
1: Kom, zo zwaar ben ik nou toch ook weer niet. En je kan wel wat beweging gebruiken, toch?
2: Ik heb er honger van gekregen.
1: Ja, eet smakelijk, tot later. Hey, hallo, Kabouterko. Wat woon jij hier mooi?
3: Wat doe jij hier?
1: Nou, ik ben op reis. Wat leuk, hè? Wat een avontuur, zeg. Ik heb een paddenstoel met rode stippen gezien. En toen een groene struik.
0: De ezel wist van geen ophouden. Hij praatte aan één stuk door tot laat. Heel laat in de avond.
1: Gezien, echt reuze leuk. Een reuze reis.
4: Bedtijd.
1: Nu al?
4: Slaap lekker, meneer de ezel.
1: Nou, slaap lekker. Nou, best wel eng hier. En eenzaam. Tralala. Ja, tralala.
4: Meneer de ezel.
1: Hè?
4: We kunnen niet slapen.
1: Sorry, maar ik ben bang.
5: Wij willen slapen.
0: Maar de ezel bleef bang. De hele nacht moest er een kabouter bij hem blijven zitten. En de ezel zweeg geen minuut.
1: Nou ja, toen heeft die reus me dus hier neergezet. En nou ja, zo kom je nog eens ergens, toch? Hey, goedemorgen, kerel. Lekker geslapen?
6: Nou, wij vroegen ons af hoe lang u hier blijft logeren.
1: Ja, het is hier leuk. Misschien blijf ik wel voor altijd.
6: Voor altijd?
0: De kabouters waren natuurlijk bang dat ze dan nooit meer rust zouden hebben. Want overdag moesten ze hard werken. Terwijl de ezel...
3: Nou slaapt-ie. En wij maar werken.
1: Wat?
3: We houden ons grote kabaalfeest.
1: Hoe lang duurt dat feest?
3: Nou, misschien wel voor altijd.
1: Voor altijd?
3: Ja!
1: Reus! Ik wil hier weg!
0: De reus had geen zin om de ezel weer te verplaatsen. Maar de kabouters beloofden dat ze tegen iedereen zouden vertellen dat de reus de allersterkste van het bos was. Dan wilde hij wel.
2: Dit is wel de maar dan ook de allerlaatste keer dat ik u draag. Hè. Oh, waar wilt ge staan?
1: Oh, hier is een mooi plekje.
2: Maar dat is uw gewone plek.
1: Ja, maar oost-west ezelbest, zeg ik altijd.
2: Zo, ik heb er weer honger van gekregen.
1: Wat fijn om weer thuis te zijn.
0: Ja hoor, ook voor de ezel geldt. Oost-west, thuis best. Het heeft trouwens een hele poos geduurd voordat hij weer mopperde. Zo heeft de draak... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Happy. De meeste liedjes die over dieren gaan, gaan dan toch vaak wel weer hè, over wilde dieren of over misschien wel honden, katten. Maar dit was een liedje over een krabbetje. Ja, die bestaan dus ook, die liedjes.
1: Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. En tussen de liedjes door het leukste of het grappigste nieuws. Mm. Nou, dat is dit op zich wel. Jij vertelde volgens mij gisteren dat verhaal over K3, dat het geluid uitviel.
0: Ja, ja, ja, dat klopt. Ja, daar hadden ze afgelopen week last van. Omdat het zo warm was. Ook in België dus. En dat ze dus begonnen waren met hun optreden. Op zo'n groot festivalpodium. En dan halverwege toen hield ineens de apparaat ermee op. Want de apparaten waren te warm geworden.
1: Nou, moet je nagaan. Dan zit er maar één ding op. Dat is gewoon, als je in de zaal staat. Dan moet je gewoon je stem gebruiken. Moet je heel hard roepen of zingen.
0: Ja, maar dit was buiten. Dus dan moet je extra hard natuurlijk. Ja. Hè?
1: Deze man had ze kunnen helpen. Deze Australische man. Oh. Is namelijk de luidste man ter wereld. Zijn wedstrijd
0: wat,
1: voor, hè?
0: En wat bedoel je dan? Met schreeuwen? Dat met praten? Zo,
1: ja,
0: met wat?
1: Ja, dat je je zo hard mogelijk geluid kan maken met je stem. Ah. Nou, let op. Deze Australische man, die kan het allerhardst roepen, schreeuwen ter wereld. Hij haalde namelijk een volume van 122 decibel.
0: Zo.
1: Nou, dat is heel hard, kan ik je wel vertellen.
0: Ja, wat is daarmee te vergelijken? Een brul van een leeuw misschien?
1: Nee, dat is net zo hard als een opstijgend vliegtuig of een kettingzaag.
0: Zo?
1: Ja.
0: Zo?
1: Ja.
0: Hij is zo, je zou dan maar naast zitten in de klas of zo, hè?
1: Ja, dat zal hij in de klas niet doen. Maar, hij is daardoor de luidste man ter wereld. En het komt goed uit, want hij is namelijk... Ja, ze is eigenlijk heel ouderwets. Stadsomroeper in Canberra. Dat is een plaats in Australië.
0: Ja.
1: Stadsomroeper had je vroeger, hè? Die ging dus...
2: Dames en heren, attentie. Laatste nieuws.
1: Nou ja, kijk wat we nu op de radio doen. Dat je het nieuws vertelt. Dat was er in de middeleeuwen was dat natuurlijk nog niet. Had je geen radio.
0: Klopt.
1: En dan werd het nieuws dus door stadsomroepers verteld.
0: Ja.
2: Dames en heren, het laatste nieuws.
1: En dan moest je hard kunnen praten, zodat iedereen wist... Oh, dat is een stadsomroeper. Nou, dat doet hij nog steeds. Dus deze man heeft daar geen probleem mee. Misschien kan K3 daar nog wat van leren voor de volgende keer.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De olie.

0: dat waren Suzanne en Freek op Hallo Kids Radio. Ken je dat gevoel? Ja, ken je dat gevoel dat Nederland helaas niet door is bij het WK? Nou, inmiddels kennen we dat wel, dat gevoel. Daar zijn we mee opgestaan, tenminste.
1: Ja, sommigen. Ja, dat is toch. Ja, dat je dan gewoon... Ik zat eerst om mijn telefoon te kijken. Toen dacht ik, nou, vlak voordat de ochtendshow begint... ga ik toch eventjes beneden voor het grote scherm zitten. Mm-hmm. En dan denk je... Hé? Nou, weet je wat wel grappig was? De vorige wedstrijd was midden in de nacht. En dan denk je, zitten er wel mensen te kijken? Toen bleken er uiteindelijk 2,5 miljoen mensen... s'nachts voor de buis te zitten.
0: Ja. Zo, ja, maar goed, dat was om 1 uur. Nu was het om 3 uur. Dat is weer even een ander tijdstip.
1: Ja, ik ben benieuwd hoeveel mensen... Het was een aparte ervaring, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Maar goed, dan moeten we natuurlijk ook het Marokkaanse elftal feliciteren. Want die hebben het hartstikke goed gedaan. En ik ben benieuwd. Die moeten zaterdag dus spelen tegen Canada. Ik denk dat ze dat wel gaan winnen, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Maar goed, Nederland dit gaat helaas weer naar huis met het vliegtuig. En over helaas gesproken, ja, het einde van de ochtendshow van vandaag is ook in zicht. Het is bijna 9 uur. Tijd voor het volgende programma.
1: Ja, en dat is het peuteruurtje met muziek voor de allerkleinste tussen 9 en 10. Leuk voor de BSO of de peutergymzaal, peuterspeelzaal. Vanmiddag dan hoor je Studio 100 wel op de radio met je grote helden zoals Boomba, maar ook K3 en Mega Mindy. En morgenochtend dan is er weer een nieuwe ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
0: Ja, inderdaad allemaal. Tot

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Dikkie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dick, Dikkie, Dikkie Dick.
1: Dikkie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dick en de verdwenen knuffel.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
1: Nu te zien in de bioscoop.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jules en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jules en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: staan.
1: Ja?
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter.

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Treintje gaat vertrekken. Instappen. Woehoe. En laat de wieltjes maar draaien.

0: En ik luister altijd naar jullie kidsradio liedjes. De groetjes van mij, doei!
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
1: Een schaap is meestal wit. Maar er zijn zoveel meer kleuren. Ken je ze allemaal?

als het stil is. Sst, hoor jij dat ook? Geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar

doe hem in een doosje. En bewaar hem nog een poosje. En ondertussen stop ik hem onder mijn kussen. Straks

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hoorde de reus iets vreemds.
1: 221.
2: Huh? Wat zijn die puntmutsen aan het doen?
1: 222. Gefeliciteerd.
2: Zeg, wat is er hier aan de hand?
1: Oh, Kie, die heeft zojuist het kabouterrecord geblinddoekt pannenkoekenbakken gebroken.
2: Ah, lekker. Pannenkoeken.
3: Het is gelukt, hè.
2: Wat heeft hij gebroken? Wat is er kapot dan?
1: Nee, hij heeft een record gebroken.
2: Ah ja, zo dus.
3: Ja.
2: Maar ik snap het niet.
1: Een record, dat is iets bijzonders waar je het beste in bent.
3: Ja,
1: kijk,
3: ja.
1: In dit boek staan alle records van het Sprookjesbos.
2: Ah ja?
3: Ja.
2: Zoals wat dan?
1: Nou, Langnek staat erin omdat hij de langste nek heeft.
3: Oh ja.
1: Roodkapje staat erin omdat ze het vaakste koekjes naar oma heeft gebracht.
2: En kan ik daar dan ook in staan in dat kabouter-decorboek van jullie?
1: Nee, je mag pas in het boek als je een record hebt gebroken.
2: Geen probleem, ik maak altijd zoveel stuk. Zo'n decor breken, dat kan ik ook.
1: Gaat het nog een beetje?
4: Zo, probeert je het record plasophouden te verbeteren?
1: Nee, laat je niet afleiden, reus. De reus probeert het langste zijn mond dicht te houden van allemaal.
4: Oh, dan zegt hij tenminste ook geen domme dingen. Oh, hij zei wat. Nu ben je af.
2: Dat is niet waar, hè?
1: Oh.
2: Ik deed alleen maar... Ik zei helemaal...
4: Oh. Ja, zie je nou wel?
1: Sorry, reus. Het is niet gelukt.
4: Nee,
2: maar het gaat me wel lukken. Ik verzin gewoon een nieuw verhoor.
0: De reus gaf inderdaad niet op. Al snel had hij een nieuwe recordpoging bedacht.
5: Wat zou hij toch aan het doen zijn?
1: De reus probeert het langste stil te staan van iedereen in het Sprookjesbos.
2: Zeg, kaboutermonneke! Hoe lang moet ik hier nog zo blijven staan? Ik sta hier al meer dan 4 uur!
5: 4 uur? Die arme meneer de ezel staat al stil op zijn sokkel sinds de heks hem daarop vastgetoverd heeft.
3: Ja!
2: Amai zeg, dat is waar ook. Dat ga ik nooit verbeteren, hè? En als ik nu eens het langste probeer te dansen van allemaal, hè? Hey, ja.
1: Dat kan, maar...
5: dat wint hij nooit van de rode schoentjes.
1: Ik ben bang dat hij gelijk heeft, reus. De rode schoentjes dansen altijd, dus die hebben het record.
2: Oh, amai zeg. Ik word zo moe voor al die krabdoorpogingen. Ik zou wel dagen kunnen slapen. Wacht eens even. Als ik moe ben... Dan kan ik wel een week slapen.
1: Nee, is dat
2: dan ook?
1: Door een roosje slaapt al bijna 100 jaar. Ik denk niet dat je die gaat inhalen.
2: Oh.
0: Het zat die arme reus echt niet mee. Wat hij ook verzon, alles leek al eerder gedaan te zijn.
2: Ik kan niet het hoogste vliegen.
1: Nee.
2: Klein duimpje loopt het snelst.
1: Ja.
2: Maar wel met mijn laarzen.
1: Ja, maar dat telt toch niet.
2: Oh, ik geef het op. Ik heb nu wel 100 dingen geprobeerd. Ik kom toch nooit in dat kabouterpastoorboek van jullie.
1: Wacht eens. Ja, dat dacht ik wel. Reus, blijf eens staan.
2: Huh?
1: Er is toch iets waar je het beste in bent.
2: Ah ja? Waarin dan?
1: Nou, er is niemand in het hele Sprookjesbos... die zo vaak geprobeerd heeft om in ons kabouterrecordboek te komen als jij.
2: Wat blieft?
1: Je bent dus de Sprookjesbosbewoner met de meeste recordpogingen.
2: Echt waar?
1: Je mag in het boek.
2: Ha, ha, ha. Wat goed voor mij, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo zie je maar weer. Soms moet je lang zoeken. Maar uiteindelijk is iedereen wel ergens goed in. Zo sta ik in het kabouterrecordboek als de beste verhalenverteller van het Sprookjesbos. Dat kwam zo. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: Woezel en Pip gaan verven. Ze hebben verf en papier gekregen en gaan vandaag een mooi schilderij maken. Woezel weet al wat hij gaat schilderen. Pip nog niet. Of toch wel?
1: Ik neem rood. Dat vind ik zo'n mooie kleur.
2: Ik vind blauw het mooist. Ik ga een gevaarlijk kasteel maken. En jij, Pip?
3: Ja! Kijk, Woezel, wat vind je ervan? Ben ik nu niet een echte dame?
2: Oh, Pip, wat heb je nou gedaan? Je mag toch niet op jezelf verven als tante Perenboom dat ziet?
3: Wel hoor, mag best. Ik was het er straks gewoon weer af.
2: Nou, oké.
3: Kom op, we gaan het hele hok mooi maken. Kijk, Woezel, dit wordt ons snoephuisje. En dan is het dak vol met koekjes.
2: Tja, koekjes zijn natuurlijk wel lekker. Ja, Pip, en hier zijn ook nog een heleboel snoepjes.
3: Zo, en hier nog een spekje.
2: Hey, Pip, hier was ik.
3: Pff, kijk eens, Woezel, jij kan ook wel een kleurtje gebruiken. Spekje op je neus, Woezel.
2: Nou, Pip.
3: Haha, mis.
2: Splash.
3: Klats.
2: Splitter.
3: Klats. Waf, waf, waf. Waf.
2: Dit is een heel leuk spelletje, Pip.
3: Zo is verven nog veel leuker. Klats.
4: Woezel, Pip. Foei. Wat zijn jullie aan het doen? Kijk eens om jullie heen.
5: Dat wordt mij toch wel een beetje te dol, zeg.
3: Oh jeetje. We zagen niet eens iedereen.
4: Ja, het is goed met jullie. Ga snel water halen en maak alles schoon. En begin maar bij jullie hok, want dat ziet er echt niet uit.
3: Nou. Wat een werk, hè, Woezel?
2: Oh jee, het wordt alleen maar erger. Hoe krijgen we dat nou schoon?
3: Ja, eigenlijk moet de hele tovertuin onder de douche.
6: Onder de douche? Wat hoor ik? Heeft er iemand water nodig?
3: Oh, regenwolkje. Ja, we hebben heel veel regenwater nodig.
6: Regenwater komt uit een regenwolk. Kom voor elkaar, jongens.
4: Nee. Wacht even, Pip. Zijn jullie niet vergeten iets heel belangrijks te zeggen tegen iedereen?
3: Oh ja. Sorry, iedereen.
2: We bedoelden het niet zo, hoor.
7: We zullen het nooit meer doen.
4: Goed zo.
3: Hey, Woezel, zullen we morgen een mooi schilderij gaan maken?
2: Ja, goed idee, Pip.
0: Als de hele tovertuin weer schoon is, gaat het regenwolkje weer fijn ergens anders regenen. Woezel en Pip zijn heel blij dat het toch nog allemaal is goed gekomen. En morgen gaan ze een mooi schilderij maken. Voor iedereen. En zonder te knoeien.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Kids Radio is echt super, super, super cool. Hè? Echt super cool. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: koffie. Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: Laat je horen voor de Kids Radio, de beste radio van Nederland.
1: Heb je alles bij je?
2: Aha.
1: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een kabouter die na een dag hard werken zo'n ontzettende honger had dat hij niet van het huisje van de heks af kon blijven.
1: Bak een grote pannenkoek rond met witte stippen. Hé, hey, komt dat even goed uit? Koekskes!
2: Knabbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik, Kie. Kie kabouter.
2: Hé, een kabouter?
1: Ja.
2: Een poepel oneindig oud onderkruipsel.
1: Maar ik heb zo'n ongelofelijke honger. Ik heb de hele dag in het bos gewerkt met mijn broertjes KKQ, Keuko en Kei.
2: Dit zijn krakelingse kinderkoekjes. Oh. Verdwijn.
1: Ik zal echt alles doen. Ik heb zo'n honger.
2: Goed. Je krijgt een koekje.
1: Oh, lekker, lekker,
2: of
1: lekker.
2: Blijven. Oh. Je moet namelijk eerst 3 toverspreuken nazeggen. Kan je dat?
1: Ja hoor, makkelijk. Kom maar op.
2: Hocus pocus toegangspas.
1: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
1: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
1: Huh? Hoe kan dat nou? Ik zei toch grote griebels kattengrit? Dat was toch niet verkeerd, dat was goed?
2: Helemaal niet. Huh? Uit mijn ogen, kleine kastanjevreter.
1: Doch, ik kreeg nou wat. Ik weet zeker dat ik het goed zei. Ben ik echt heel zeker.
2: Hij kan niet eens het woordje verkeerd nazeggen.
0: Maar het bos zat vol met kabouters die allemaal heel hard hadden gewerkt. En het duurde dus niet lang of de volgende kabouter kwam langs.
2: Hocus pocus toegangspas.
3: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
3: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd.
3: Huh? Wel nee, je zei grote griebels kattengrit en dat zei ik ook. Dus dat is niet verkeerd.
2: Wel waar. Doorlopen, dom
3: het
2: werk.
3: Het is niet eerlijk. Zij heeft zoveel koekjes en wij doen al het werk in het bos. Een koekje mag toch
2: wel. Zijn die kabouters toch dom? Ze kunnen niet eens 3 spreuken nazeggen. 1. Hocus pocus toegangspas. 2. Grote griepels kattengrit. En 3. Verkeerd. Het is toch makkelijk? De 3e spreuk is gewoon verkeerd.
0: En al snel kwam ook de 3e hongerige kabouter langs bij de heks. Maar deze keer liep het toch net even wat anders.
4: Allee, kan ik niet even van die huisje knabbelen?
2: Nou, vooruit. Maar eerst moet je mijn 3 toverspreuken nazeggen.
4: En krijg ik dan een koekje?
2: Als het jou lukt, mag je het hele huisje leeg eten.
4: Ah, doe maar. Laat die toverspreuken maar eens horen.
2: Hocus pocus toegangspas.
4: Hocus pocus toegangspas.
2: Grote griebels kattengrit.
4: Grote griebels kattengrit.
2: Verkeerd!
4: Verkeerd?
2: Tja, dat is goed.
4: En daarnet was het nog verkeerd.
2: Je mag het hele huisje leeg eten.
4: Ik begrijp er niks van. Helemaal?
2: Helemaal!
4: Maar dat kan ik toch niet alleen? Dat is veel te veel. Alle kabouters verzamelen. Kieke, Kuko, Kei en Ku, hier komen gratis koekjes bij de Henks.
5: Koekjes!
2: Vervelende vieze vreedzakken! Ik doe nooit meer een spelletje met jullie! Nooit!
0: Tja, nu moest de heks dus allemaal nieuwe koekjes bakken voor haar huisje. Dan had ze maar gewoon iedereen 1 koekje moeten geven. Eerlijk delen heet dat. Diezelfde avond was er een groot kabouterfeest. En daar gingen alle kabouters naartoe.
6: Behalve ik.
0: Waarom?
6: Ik ging naar Dromenland.
0: Dat is waar ook. In Dromenland maak je ook een hoop mee. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!
1: Hooggeëerd publiek! Vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion!
2: Ik ben de Weerman van...

0: naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

maak van je arm een slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar.

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Kijk op parktivoli.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
1: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
1: Nu te zien in de bioscoop.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: schip ahoy, piraatjes.
1: Schip ahoy.
0: Welkom op mijn scheve school. Ja, je hoort het goed, want vanaf nu ben ik Meester Piet.
1: Yep. En die Meester Piet hier, die leert mij alles over het piratenleven.
0: Zo is dat, want Bertus Bandiet hier, die zou graag een echte piraat worden. En als hij goed naar mij luistert, dan zal hem dat vast en zeker lukken. Een gouden raad van Piet Piraat, een slimme piraat. Die let goed op, hij kent zijn lessen op en top. Niet waar, Bertus Bandiet? Bertus?
1: Hm?
0: Niet waar?
1: Zei jij iets, Piet Piraat?
0: Ja, ik zei iets dat je goed moet opletten, jongen. Als je een echte piraat wil worden. Ha, kom, laten we meteen met die piratenles beginnen. Doen jullie mee, piraatjes?
1: Ja, leuke bandietjes. Dan kunnen we samen echte piraten worden.
0: Ja, zo is dat.
2: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De regels zijn simpel. Als jij het zwaard van de andere piraat kan afpakken, heb jij gewonnen.
1: Poep simpel.
0: De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder zwaard is in een piratenduel niet veel waard.
1: Oké.
0: Oeh.
1: Wat is er, Piet Piraat? Ah, het is nu toch tijd om te oefenen met het zwaard?
0: Niks van. Dat zwaard is pas voor later. Om te oefenen krijg jij van mij een houten lepel.

0: Hey Plop, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Plopper de Plop, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.
1: Hoe laai het alai, la la la. Ik word daar zo moe van.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nee, dat is toch fout.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammen te eten op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: koffie. Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Nou, dat scheelt.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien

0: van Kids Radio. Groetjes van Evie.
1: De leeuw komt eraan.
2: De leeuw komt eraan.
1: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Hallo.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar...

0: amusementspark Tivoli. En laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!

0: Monipa.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Vrouw Holle. Heel lang geleden leefden er een vader en een moeder met hun dochtertje Rita. Ze waren heel gelukkig tot op een dag de moeder stierf en de vader intens verdrietig achterbleef.
1: Oh, hoe moet ik nou verder? Ik ga op zoek naar een andere vrouw. Een stiefmoeder voor mijn kleine dochter.
0: Hij vond een weduwe die ook al een dochter had en trouwde met haar. Maar zijn eigen vrouw miste hij nog iedere dag. En zo erg dat hij stierf van verdriet.
2: Nou, fraai is dat. Zit ik mooi met zijn duchter opgescheept. Maar ach, het is ook wel weer handig. Kan ze mooi alle vervelende rotklusjes opknappen.
0: En terwijl Rita aan het werk was, keek haar stiefzusje Mina toe.
3: Heerlijk zeg, dat alles gedaan wordt. Oh, en zusje, vergeet je niet mijn jurk te strijken, want ik heb morgen een feestje.
4: Een feestje? Oh, wat leuk. Oh, ik ga nooit naar feestjes. Oh, kan ik niet met je mee?
3: Natuurlijk niet, wat denk je wel? Je moet morgen de was doen, het pad schrobben en wol spinnen. Nee, zus lief, ik vertel je wel hoe het is geweest.
0: Toen Mina de volgende dag in haar mooi gestreken jurk naar het feestje ging, werd Rita door haar stiefmoeder naar buiten gestuurd om wol te spinnen.
4: Auw! Oh nee, ik heb in mijn vinger gesneden en nu zit de spoel helemaal onder het bloed. Oh, wat nu?
0: Rita werd bang. Ze wilde de spoel schoonmaken met water uit de put, maar liet hem per ongeluk vallen. Met lood in haar schoenen ging ze terug naar huis.
4: Moeder, ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Heb je weer iets doms gedaan, stom kuiken? Nou, vertel op!
0: Het meisje biechtte het hele verhaal op en liet haar bebloede handen zien. Maar haar stiefmoeder was niet onder de indruk.
2: Het is je eigen stomme schuld. Jij hebt de spoel in de put laten vallen, dus je haalt hem er zelf ook maar weer uit.
4: Maar...
2: Niks te maden. Je zorgt er maar voor dat hij terugkomt.
0: Rita klom op de rand van de put en keek naar beneden. Na lang aarzelen sprong ze. Ze viel en viel, dieper en dieper. En met een klap belandde ze op de bodem van de put.
4: Waar ben ik nu terechtgekomen?

0: Toen ze opstond, zag ze in de verte aan de rand van de wei een lief klein huisje staan.
1: Daar woont vast iemand die me kan vertellen waar ik ben.
0: Vol goede moed begon ze aan haar wandeling. Tot ze onderweg een oven tegenkwam. Een oven vol broden. Broden die tegen haar... praten?
2: Haal ons eruit! We zijn al lang gaar en als we nog langer in deze hitte moeten blijven, verbranden we. En dan zijn we niet meer te eten.
1: Natuurlijk, ik haal jullie eruit.
0: Ze bedankte haar hartelijk. Het meisje wandelde vrolijk verder tot ze langs een boom kwam. En zei die boom nou iets tegen haar?
3: Oh, pluk toch alsjeblieft mijn appels. Ze zijn zo zwaar. Ik krijg er pijn van in mijn oude takken. Zelfs mijn stam begint ervan te kraken.
1: Tuurlijk pluk ik je appels, beste boom. Let maar eens op.
0: Rita ging direct aan de slag. En toen alle appeltjes netjes opgestapeld in de manden naast de boom lagen, vervolgde ze haar weg tot ze bij het huisje aankwam.
1: Oh, wat een ongelooflijk lief, leuk, popperig, suikerzoet, schattig, pittoresk optrekje.
0: Ze drukte haar neus plat tegen het raam en probeerde naar binnen te kijken. Zag ze daar nou iemand staan?
4: Je hoeft niet bang te zijn, mijn lieve kind. Kom rustig binnen. En als je me wilt helpen met mijn werk, dan mag je hier nog blijven ook. Als je maar iedere dag heel goed mijn bed opschudt. Zo goed dat de veren in het rond vliegen. Want dan sneeuwt het in de wereld hierboven. Ik ben vrouw Holle en vertel me nou maar eens wie jij bent.
0: Rita vertelde wie ze was en wat er was gebeurd.
4: Lieve kind, je zult wel honger hebben en moe zijn. Ik maak iets lekkers voor je en daarna ga je slapen.
0: Ze kreeg een heerlijk maaltje en een lekker zacht bed. En toen ze de volgende morgen wakker werd, hielp ze vrouw Holle met schoonmaken en schudde ze zo hard met de kussens dat de veren door de kamer vlogen.
4: Goed zo! Je bent echt een geweldige hulp.
0: Rita had het reuze naar haar zin. Maar na een tijdje...
1: Lieve vrouw Holle, u bent zo goed voor me geweest, maar toch verlang ik naar huis. Niet naar mijn stiefmoeder en mijn stiefzusje, maar ik mis het huis waar ik ooit zo gelukkig was, met mijn vader en moeder.
4: Dat begrijp ik best, mijn lieve kind. En omdat je me zo goed geholpen hebt, zal ik je zelf terugbrengen.
0: Ze nam Rita bij de hand en samen begonnen ze aan een lange wandeling tot ze bij een grote poort kwamen.
4: Achter deze zware deuren begint de bovenwereld. Ga maar gauw.
0: De poort zwaaide open. Rita keek nog één keer om. En plotseling begon het te regenen. Grote druppels goud die aan haar jurk en aan haar haren bleven kleven.
1: Vrouw Holle?
4: Dat is omdat je me zo goed hebt geholpen. Geen armoede meer voor jou, lieve kind. Van dit goud kun je kopen wat je maar wilt. Oh ja, hier. Vergeet deze niet.
0: Vrouw Holle graaide in haar zak en gaf Rita de spoel terug die ze in de put had laten vallen. Keurig schoon, geen spatje bloed meer te bekennen. Met veel gekraak en gepiep hoorde Rita daarna de poort achter zich dichtvallen. Ze keek om zich heen en zag op nog geen 20 meter afstand haar ouderlijk huis. Een haan die op de rand van de waterput zat, kraaide...
5: Kikerikier, kikerikier, ons vlijtige meisje is weer hier.

0: De stiefmoeder dacht dat Rita in de put was verdronken. En stiekem was ze daarom blij geweest. Maar nu haar stiefdochter binnenkwam, helemaal onder het goud, kon ze haar geluk niet op. En haar goedkope werkster terug en ook nog onder het goud.
1: Ach, mijn lievelingsdochter. Hohoho, waar ben je al die tijd geweest? En wat is er gebeurd? En hoe kom jij aan al dat goud?
0: Het meisje vertelde het hele verhaal.
1: Oh, dat klinkt vrij eenvoudig. Dat gaan we dan toch nog een keer doen?
0: Dus riep ze haar luie, lelijke dochter.
1: Mina, jij gaat ook even die put in om vervolgens weer bedekt met goud terug te komen, dacht ik zo. Lijkt me leuk. Ja? Kom op, er wordt op je gewacht.
2: Nee.
1: Ja, niet zo tegenstribbelen.
2: Nee.
1: Kom op, Pip, die waterput in.
2: Mam, ik wil helemaal niet in die enge put. Ik wil het niet.
0: Mina krijste zo hard als ze kon. Ze stampte op de grond, maar niets hielp. Haar moeder zette haar vastberaden op de rand van de put en gaf haar een zetje. En ook Mina schrok van hoe diep de put was.
2: Oh, ik dacht dat er geen einde aan kwam, zeg. Nou, dat moet het zijn. Dat ongelooflijk klein, lief, popperig, suikerzoet, schattig, pittoreske optrekje. Snel, want dan kan ik nog net stinkend rijk worden voor het donker wordt.
0: Toen ze bij de oven kwam en de broden haar smeekten om hen eruit te halen, snauwde ze...
2: Ja, toch! Ik ben niet gek. En dan zeker mijn handen verbranden. Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom?
0: Ook de appelboom kreeg geen hulp toen hij daarom vroeg.
2: Het moet toch niet veel gekker worden, zeg. Straks moet ik nog orders opvolgen van een walnoot. Of buigen voor een banaan. Als iedereen maar zeurt om hulp, dan kom ik nooit bij die vrouw bolle, opgezwollen, holle, knollen, of weet ik veel of zoiets.

0: Bij het huisje aangekomen ging ze zonder kloppen naar binnen.
1: Wat een afschuwelijke grote tanden. En wat een ontevreden mond. Oh, en die geniepige oogjes. Ugh.
0: De eerste dagen deed het stiefzusje braaf wat haar werd opgedragen. Maar na een tijdje...
2: Het is genoeg. Ik heb er meer dan genoeg van.
0: Dus stond ze veel te laat op en vergat ze regelmatig het bed van vrouw Holle op te schudden. Zodat er zelfs in Leg, waar de koningin altijd gaat skiën, geen sneeuwvlokje meer te bekennen was.
1: Zo loopt alles in de war. Niks geen sneeuwpret meer in de bovenwereld. Niks geen blije kindergezichtjes. Niks geen winter Efteling.
0: Het huisje van vrouw Holle werd viezer en viezer. De luie Mina vertikte het om nog één gemanicuurde nagel uit te steken.
1: Ik ben jou helemaal spuugzat. Ik breng je terug naar de bovenwereld naar huis. Ga daar maar lekker nutteloos zitten wezen.
2: Het zou onderaan tijd worden ook,
0: kirde Mina. En haar ogen begonnen te glinsteren toen ze dacht aan al het goud dat ze over zich heen zou krijgen. En zo stond ze niet lang daarna bij de poort. Haar ogen gesloten, haar hoofd omhoog en haar armen gespreid. Klaar om het goud op te vangen. Maar het was geen goud dat er naar beneden kwam. Nee, het was pek. Vieze, taaie, zwarte, stinkende pek.
1: Dat is de beloning voor je luiheid.
0: Met een flinke klap vielen de poortdeuren achter haar dicht. Zo kwam Mina thuis.
1: Wat krijgen we nu? Wat ziet je eruit? Waar is het goud?
2: Mama, alsjeblieft, schoon!
0: Maar hoe ze ook schrobden en boenden, ze bleef zwart.
1: Oh, wat ben je toch een verschrikkelijk lui, je lelijk pikvarken. Had jij maar gedaan wat je lieve stiefzus voor vrouw Hulle hebt gedaan, hè? Die hoeft zich haar hele leven lang geen zorgen meer te maken om geld. Kreng dat je bent, kreng van Laban.
0: De haan die op de putrand zat en het hele tafereeltje had gadegeslagen, vond het prachtig. En zodra hij de kans kreeg, kraaide hij dan ook zo hard als hij kon.
3: Kikkerikier, kikkerikier, de zwarte Mina is weer hier.
4: De Weerman, one man, Sion.
5: Ik ben de Weerman.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Het Ganzenhoedstertje. In een prachtig wit kasteel met dieprode daken en vier ronde torens woonde een koningin en haar dochter. De koningin had magische krachten.
1: Mijn lieve dochter, omdat je binnenkort op reis gaat naar je toekomstige man, wil ik je een mooi cadeau meegeven. Ik geef je dit paard. Hij heet Falada en hij kan praten.
0: De koningin gaf haar ook nog een wit satijnen zakdoekje mee met erop drie druppels bloed uit haar eigen vinger.
1: Draag dit altijd bij je, mijn kind. De drie druppels bloed zijn betoverd en zullen je beschermen. En zolang je dit zakdoekje bij je draagt, zal iedereen weten dat jij een prinses bent. En zullen ze je geen kwaad doen.
2: Dank u wel, moeder. Voor alles. Ik zal u zo missen.
1: Ik jou ook. Voor ik het vergeet. Dit is Cato, je dienstmeisje. Ze reist met je mee om je gezelschap te houden.
0: Het was een prachtige dag. En de zon scheen fel. De prinses kreeg het er warm van.
2: Oh, wat een hitte. Cato, zou je wat water voor me willen halen uit de beek?
3: Ga het lekker zelf halen, ik ben je dienstmeisje niet.
2: Maar dat ben je wel. Zou je me dan misschien mijn gouden beker aan willen geven?
3: Schat maar op met je handen. Als jij hem niet vuil maakt, dan hoef ik hem ook niet af te wassen.
0: De prinses liep naar de beek en dronk van het koele water.
2: Waarom doet ze zo gemeen? Ik ben toch aardig tegen haar?
0: Het zakdoekje met de drie druppels bloed riep haar toe.
4: Die dienstmeid gaat tot aan de grens. Dit was niet jouw moeders wens.
0: Enkele uren later...
2: Oh, ik heb alweer dorst. Zou je niet toch voor mij...
3: Nee, ik heb toch gezegd dat je het zelf moet halen.
2: En dan wil je zeker ook niet mijn gouden drinkbeker aangeven.
3: Ik ga niet weer zeggen, hoor. Ik heb geen zin om af te wassen, ja?
0: De prinses haalde haar schouders op en boog zich voorover om water te drinken. Maar wat zij niet zag, maar Cato wel, was dat ze daarbij haar zakdoekje verloor. Toen de prinses genoeg had gedronken en weer op Falada wilde gaan zitten, hield de dienstmeid haar tegen.
3: Nee, ik dacht het niet. Jij hebt al de hele tijd op Falada gereden. En ik heb een beurse kont van het gammele paard van mij. Dus we ruilen.
2: Maar waarom?
3: Omdat ik dat zeg, stomwicht. Je hebt niet eens in de gaten gehad dat je je zakdoekje bent verloren. Dus die kan je nu niet meer beschermen. Oh ja, en nu we toch bezig zijn, zou jij je jurk willen uittrekken? Dan ruilen we die meteen ook even. En zweer dat je het hier nooit met iemand over hebt.
2: Ik zweer het.
3: Mooi zo. Moet je zien, zeg. Deze jurk staat mij toch veel beter dan jou?
0: De prinses was verdrietig om wat er was gebeurd, maar ze kon niets anders doen dan samen verder rijden.

0: Na een paar dagen kwamen ze bij het kasteel van de koning aan. De prins stond al te wachten op de binnenplaats en begroette de dienstmeid, waarvan hij dacht dat het de prinses was, met een handkus.
1: Welkom, mijn geliefde. Heb je een goede reis gehad?
2: Ja, het was bloedje heet, maar verder verliep de reis prima.
0: De koning keek nogal bedenkelijk bij het horen van haar taalgebruik. Maar hij wendde zich al snel tot de echte prinses, die bij de poort was blijven staan met de twee paarden.
3: En wie ben jij?
2: Oh, dat is niemand. Mijn moeder heeft hem meegestuurd als gezelschap, maar ze wilde nog geen water voor me pakken uit de beek. Misschien heeft u wel werk voor haar in de keuken of zo. Niet te moeilijk natuurlijk, want dat kent ze niet hoor.
3: Wacht even. Misschien kan ze Koert helpen met het hoeden van mijn ganzen. Wat heeft u trouwens een prachtig paard.
2: Ja, het is een prachtbeestje, hè? Dat is waar. Maar onbetrouwbaar, hè? Kunt u de paardenslager laten komen om te laten slachten?
3: Maar natuurlijk, als je dat echt wilt.
2: Ja, tuurlijk wil ik dat, anders zeg ik dat toch niet?
0: Falada moest geslacht worden, omdat Cato bang was dat hij haar zou verraden. Hij kon tenslotte praten. De echte prinses was ontroostbaar. Snel liep ze naar de paardenslager.
4: Slager, ik geef u dit goudstuk als u mij belooft om het hoofd van dit paard boven het poortje naar de weide te hangen.
5: Ik vind het wel een beetje een vreemde vraag, mevrouwtje, maar voor een goudstuk wil ik dat wel doen.
0: De volgende ochtend ging de prinses samen met Koert de ganzen hoeden. Toen ze onder de poort doorliepen, bleef de prinses even staan en keek naar haar oude vriend.
4: Ach, Falada, goede vriend, dit heb jij toch niet verdiend?
6: Ach, prinses van koninklijk bloed, die nu dagelijks de ganzen hoedt.
0: Koert vond dat natuurlijk erg vreemd, een pratend paard, maar zei er verder niets van. Aangekomen op de weide ging de prinses op een steen zitten om haar haar te kammen.
7: Wow, wat een mooie haren heb je. Ze lijken wel van goud. Oh, mag ik er eentje?
4: Nee, dat doet hartstikke pijn.
0: Maar Koert liet zich niet kisten en probeerde er toch eentje uit haar hoofd te trekken.
4: Nee, hou op.
0: De prinses dook weg en riep.
4: Lieve wind, mijn goede vriend, help mij toch en plaag dit kind. Blaas zijn hoed ver over de weide, die mij van mijn prins doet scheiden.
0: En inderdaad blies de wind de hoed van Koert weg en moest hij erachteraan rennen. De volgende morgen herhaalde zich hetzelfde ritueel. En weer stak de wind op en nam de hoed van Koert mee. Dit was zo'n grappig gezicht dat de prinses in een deuk lag van het lachen. Maar Koert vond het helemaal niet grappig en besloot om diezelfde avond nog naar de koning te gaan.
7: Koning, het spijt me, maar ik wil niet meer met dat rare meisje de ganzen hoeden.
3: Wat bedoel je, mijn jongen? Waarom niet?
7: Omdat ze gek is. 'S morgens lopen we onder het poortje door waar dat paard...
0: Koert vertelde het hele verhaal aan de koning.
7: En dan kan ik weer achter mijn hoed aanhollen.
3: Ja, dat is op zijn minst merkwaardig, ja. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ga morgen maar gewoon met haar de ganzen hoeden.

0: De volgende ochtend ging Koert inderdaad weer samen met de prinses en de ganzen de weide op. Alleen werden ze nu gevolgd door de koning, die zelf met eigen ogen zag wat Koert hem verteld had.
1: Dit is wel heel curieus. Zou ze echt een prinses zijn? Want als dat zo is...
0: Die middag, toen Koert en de prinses terugkeerden van hun werk, werd ze aangesproken door een van de hofdames.
2: De koning vraagt of je bij hem langs wilt gaan.
3: Oh, ja, natuurlijk.
0: Snel liep ze naar de troonzaal, waar de koning net zijn middagdutje aan het doen was.
3: Sire, wakker worden. Sire.
1: Wat? Daar ben je. Oh, goed, ik heb gehoord dat je tegen een paardenhoofd praat en dat je Koert plaagt. Kun je mij vertellen wat er precies aan de hand is?
3: Nee, sire. Ik heb gezworen nooit tegen iemand iets te vertellen. En het woord van een prinses is van goud.
1: Dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als je het niet tegen iemand mag vertellen... misschien mag je het dan wel tegen iets vertellen.
3: Oh, daar is nooit iets over gezegd. Dus ik denk dat dat wel mag.
1: Weet je wat? Vertel het maar gewoon tegen de kachel. Dat lucht vast op.
0: De prinses vond het een fantastisch idee. Dus liep ze direct door naar de kachel in de keuken, ging op haar knieën zitten en sloeg haar handen voor haar ogen. Daardoor zag ze niet dat de koning stiekem binnenkwam en zich verstopte achter de kachel.
3: Nou, kachel, ik ben zo blij dat ik het eindelijk aan iets kan vertellen. Luister, voordat ik van huis...
0: De koning luisterde aandachtig.
3: Afgenomen. Ze deed zich voor als mij en ik werd het dienstmeisje. Ik moest zweren dat ik niemand iets zou zeggen. En nu zal zij trouwen met de prins, waar ik heel veel van hou. En mag ik ganzen blijven hoeden voor de rest van mijn leven?
1: Daar ben ik nog niet zo zeker van.
0: De koning klapte in zijn handen.
1: Hofdame, koop de mooiste jurk die er te vinden is voor dit meisje. Zij eet vanavond met ons mee.
0: En zo gebeurde het dat de prinses die avond aan tafel zat met de koning, de prins en Cato, die de prinses niet herkende omdat ze verblind werd door de mooie jurk die ze droeg.

0: En de prins, die werd verblind door de prinses zelf.
1: Zo, voordat we beginnen aan het voorgerecht, zal ik jullie een verhaal vertellen. Er was eens een meisje dat zo gemeen was en zo oneerlijk dat ze loog tegen iedereen. Maar dat was nog lang niet het ergste. Nee, ze loog ook tegen de prins van haar dromen.
0: De koning keek naar de dienstmeid die zich nog altijd uitgaf voor prinses.
1: Wat zou jij met zo'n meisje doen?
2: Ik zou haar opsluiten in een grote houten ton. En die ton moet dan worden getrokken door twee witte paarden over een weg met grote keien. Zodat ze bont en blauw is als ze er weer uitkomt. En daarna moet ze zo ver mogelijk worden verbannen. Ja, naar de zuidelijke bossen bij die enge reuzen.
1: Goed, zoals jij zegt, zal het gebeuren. Want jij bent namelijk het meisje dat mijn zoon heeft bedrogen.
0: Cato werd eerst rood, toen blauw en toen wit, waarna ze flauw viel. De prins wist niet hoe die het had.
3: Lieve prinses, nu zie ik het pas dat je de ganzenhoedster bent waar ik al die tijd stiekem verliefd op was. Wil je met me trouwen?
4: Natuurlijk, niets liever dan dat.
0: De koning liet de klokken luiden, zodat het hele land wist dat er een bruiloft op komst was. En Cato werd, zoals ze zelf had gezegd, in een ton gestopt en verbannen naar de zuidelijke bossen.

0: Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.
1: Ergens in Drenthe.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hallo, wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Een feestje. Meisjes.
3: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
3: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Sticky, what's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: studio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe! Groetjes Thomas!
1: De leeuw komt eraan.
2: De leeuw komt eraan.
1: Van Samuel Welten is deze week de oranje superhit bij Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: komen aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

okay. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: jarig! Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!